0: Stoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij...

vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistaanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistaanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt hij?
5: Ja, ruikt wel.
6: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. In meerdere gemeenten geldt een negatief zwemadvies na de hevige regenval van dit weekend. Hierdoor is water uit het riool in natuurwater terechtgekomen, waardoor daar virussen en bacteriën in kunnen zitten. Het gaat volgens waterschap Amstel, Gooi en Vecht om oppervlaktewater in delen van Utrecht, De Bilt, de Ronde Venen en Stichtse Vecht. Wie toch al verkoeling heeft gezocht en maag- of darmklachten heeft gekregen, krijgt het advies om naar de huisarts te gaan. Over een paar dagen zou het water weer schoon genoeg moeten zijn om in te zwemmen. Het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum, onderdeel van het UMC Utrecht. Vorig jaar kwamen daar bijna 150 meldingen binnen. Voor het eerst kreeg het centrum ook meldingen van vergiftigingen met ongeregistreerde afslankmedicatie. Steeds meer mensen gebruiken soms dagelijks allerlei vage producten, zegt het centrum. In de Vaartse Rijn in de wijk Hoograven is een metalen staaf in het water gevonden door een zwemster. De gemeente heeft die weggehaald. Het is geen officieel zwemwater, maar bij warm weer zwemmen daar toch veel mensen uit de buurt. Mogelijk is die staaf afkomstig van de metaalfabriek die daar vroeger aan de kade zat. Die fabriek zit er al tientallen jaren niet meer, maar veel bouwafval is wel blijven liggen. Vanwege werkzaamheden geen trams deze week in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het spoor, kruisingen en technische installaties langs de route worden aangepakt. Er rijden wel extra bussen vanaf Utrecht Centraal. Het weer dan. Het wordt een aardig zonnige dag. Er staat weinig wind en vanmiddag is het een graad of 25.
1: Bingo non-stop.

0: Tech van kans gebruikt.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
6: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
5: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Wij zijn Marco Borsato, horen je op deze maandag, de 29e juni 2026. Ach, ach, ach, wat was dan waar een weekend, hè? We gaan beginnen, mensen. Twee lange formatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek.

Avril Bros, Billy Dance, Brace en Jeffrey Hees en Meisje. Goedemorgen allemaal, ik heb alle klusjes al achter de rug. Ik heb lopen stofzuigen, de wasmachine aangezet. Alles een beetje schoonlopen maken. Heb je dat ook vroeg gedaan? Nou, de bloedhitte van het weekend is weg. Daar ga ik het zo over hebben. Vandaag krijgt de volop zon. Goedemorgen allemaal trouwens. En er is een noordwestenwind die waait matig kracht 3 of 4. En het is minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt maximaal een graadje of nou in Utrecht 25. En dan hebben we wel een windje erbij. En dat is hartstikke lekker dus. De komende dagen dan zitten we zo rond de 23 graden. Dus dat bloedheet weer, dat is in ieder geval wel voorbij. Voor een hoop mensen echt een hele opluchting. Ik heb gisteren echt een beetje bij zitten komen. Ik weet niet hoe het met jou zat. Even kijken naar de situatie op de weg. De A72 op Bossen richting Utrecht. Viel me op dat het helemaal niet zo druk was hier in Utrecht bij mij. Op de straatweg. Maar het is op de weg toch nog redelijk druk hoor. Als je gaat rijden naar Utrecht toe, dan kom je toch tot en met knooppunt Everdingen een kilometertje of 9 tegen. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. 4 kilometer verder tussen Driebergen en knooppunt Lunette. De A12 Den Haag richting Utrecht. Let op, 30 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk tussen Blijswijk en Nieuwebrug. Dus dat is echt behoorlijk wat. 30 kilometer hè. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. 5 kilometer file, ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmel en Nieuwebrug. Dus van Utrecht af 3 kilometer file. Ik zeg het toch maar. En ga je nog verder, dan kom je bij Woerden en Gouda ook nog 7 kilometer file tegen. Hou er rekening mee. A12 Arnhem richting Utrecht heb ik net verteld. Die 4 kilometer file, dat is dus ook een ding. En dan de A27, 4 kilometer file. Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer file. Nou, dat is behoorlijk, kan ik je melden. Dan kom je nog veel meer file tegen tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen. Utrecht richting Gorinchem op de A27, bijna 10 kilometer file. Dat is behoorlijk lang. 28, het is een beetje chaotisch, maar het komt allemaal goed. 3 kilometer file tussen Soesterberg en afrit De Bilt. En de 28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En daar heb ik ze eigenlijk allemaal wel gehad. Nou, gauw beginnen met de muziek. Laten we dat maar even doen. Sineke, ik doe wat ik wil.

Sineke en ik doe wat ik wil hier bij Bingo FM. Nou, dat is een heel goed motto. Fijn dat je erbij bent op deze maandag. Hoe was jouw weekend? Heb je het allemaal overleefd? Was het bloedje heet? Of had je een airco in je huiskamer? Dat kan, hè. Het is allemaal een beleving natuurlijk. Mensen zijn naar het strand geweest. Mensen zijn naar optredens geweest. Optredens zijn ook weer afgelast door onweer. Ach ja. En het was heel warm in Utrecht. En daar gaan we deze week niet meer zo heel veel last van hebben. Maar het is van alles en nog wat weer deze week. Echt gewoon Hollands zomerweer. Nou, het was wel een weekend, hè. Want ik heb zelf ook lopen puffen. Mijn hele huiskamer en huis was helemaal afgesloten met gordijnen. Op een gegeven moment ben ik toch maar ramen gaan openzetten. Omdat ik dacht, nou, het is binnen warmer dan buiten. En dat is me eigenlijk nog nooit overkomen. Grappig is dat eigenlijk. Nou ja, goed. Kan gebeuren. En ik heb het allemaal overleefd. Ik neem aan, jij ook. En we gaan er weer flink tegenaan. Maar het is gewoon een lekkere zomerweek. Want het is volop zomer in Nederland. Hè. Ik heb een heel aantal berichtjes voor je. En natuurlijk twee keer het regio-nieuws. Ik begin met Pascal Redeker en badkamerkraam. Altijd handig een badkamerkraam.

Eigenlijk zeg je morgenochtend en Marokko-Nederland 3 uur 's nachts eigenlijk. Dus vannacht. Blijf jij wakker? Ik moet er nog even over slapen.

leuk komt eraan, Samuel. Ja, het gaat deze week weer gebeuren. Het wordt allemaal spannend hoor. We gaan wel eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. De Leeuw, ja, over beestjes gesproken. We hebben natuurlijk een heleboel hitte achter de rug. En vogels hebben er ook ontzettend last van gehad. De vogelopvang in Utrecht die draaide overuren vanwege het extreme weer. Kwamen steeds meer vogels oververhit of uitgedroogd bij de opvang terecht. Je zou toch zeggen dat er overal nog wel water zou moeten te vinden. Hè? Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Ik krijg net een berichtje dat ik even moet opschieten met wat berichten. Nou, dat kan. En vooral jonge gierzwaluwen die kwamen in de problemen. De opvang riep vorige week al op om nestkastjes te behoeden voor de hitte. Want ja, die vogels die denken bij zichzelf, het wordt wel heel warm in dat hok. We moeten eruit en dan donderen ze naar beneden. Van alles is er naar beneden gekomen. Duiven, eksters, bonte spechten, pasgeboren kale vogeltjes. Het is echt passende meter met de vogelopvang. En vooral als het gaat om gierzwaluwen, we zien de vogelopvang een heel groot probleem. Die jongen die vallen uit die nestkasten omdat die te warm worden, zoals eerder gezegd. En vervolgens kunnen die jongen niet meer terug omdat die kastjes te hoog hangen. En de vogelopvang roept Utrechters op om die nestkasten nogmaals tegen de zon te beschermen door een schaduwdoek eroverheen te hangen. Of dat helpt, ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, de vogelopvang Utrecht doet er alles aan om zoveel mogelijk vogels weer op de been te helpen. En verder is vooral zaak de vogels te laten aansteken en af te laten koelen bij de opvang. En bij de buitenfoyers zijn daarvoor sproeiers geplaatst. Ja, wat mensen hebben vogels ook. Warmbloedige beesten zijn dat. Ja, en dan is een sproeier natuurlijk meer dan welkom. Ik begrijp het ook allemaal wel. Nou, hier is Bloem. Vooral jong blijven.

verder met Montreal, kom je me halen. Ik heb een beddengoed maar eens even gauw in de wasmachine gegooid. Want dat is de afgelopen dagen zo plakkerig. Ik kan wel slapen met dat hele plakkerige weer, hoor. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar goed. Ik heb er drie eens los vast. Dan hoor je van mij het...

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In meerdere gemeenten geldt een negatief zwemadvies na de hevige regenval van dit weekend. Hierdoor is water uit het riool in natuurwater terechtgekomen, waardoor daar virussen en bacteriën in kunnen zitten. Het gaat volgens waterschap Amstel, Gooi en Vecht om oppervlaktewater in delen van Utrecht, De Bilt, de Ronde Venen en Stichtse Vecht. Wie toch al verkoeling heeft gezocht en maag- of darmklachten heeft gekregen, krijgt het advies om naar de huisarts te gaan. Over een paar dagen zou het water weer schoon genoeg moeten zijn om in te zwemmen. Het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum, onderdeel van het UMC Utrecht. Vorig jaar kwamen daar bijna 150 meldingen binnen. Voor het eerst kreeg het centrum ook meldingen van vergiftigingen met ongeregistreerde afslankmedicatie. Steeds meer mensen gebruiken soms dagelijks allerlei vage producten, zegt het centrum. In de Vaartse Rijn in de wijk Hoograven is een metalen staaf in het water gevonden door een zwemster. De gemeente heeft die weggehaald. Het is geen officieel zwemwater, maar bij warm weer zwemmen daar toch veel mensen uit de buurt. Mogelijk is die staaf afkomstig van de metaalfabriek die daar vroeger aan de kade zat. Die fabriek zit er al tientallen jaren niet meer, maar veel bouwafval is wel blijven liggen. Vanwege werkzaamheden geen trams deze week in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het spoor, kruisingen en technische installaties langs de route worden aangepakt. Er rijden wel extra bussen vanaf Utrecht Centraal. Het weer dan. Het wordt een aardig zonnige dag. Er staat weinig wind en vanmiddag is het een graad of 25.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Met je handen op je heupen en je handen op je bib. Ze had het helemaal zelf bedacht. En ze mocht het laten horen in Ja Zuster, Nee Zuster. Ze had de rol van pruikenmaakster. Ja, het was heel bijzonder in ieder geval. En ze zong als een van de leden van de Jonkies veel liedjes in die serie mee. Er zat ook Ik zou je in een doosje willen doen. De latere echtgenoot van Adele Bloemendaal zat daar bijvoorbeeld ook in. Allemaal hele leuke verhalen allemaal. Ze werkte als danseres en ze is onder andere medeoprichter van het Nationale Ballet, wist je dat? Nou ja, ze is niet meer op deze planeet, maar dit liedje blijft in het collectieve geheugen, want een aantal jaren geleden werd opnieuw een soort Ja Zuster, Nee Zuster film uitgebracht. En daar zat dit liedje natuurlijk ook in. Ze heeft haar laatste rol gespeeld als een medewerkster in de film, in de serie Baantje, zo moet ik eigenlijk zeggen. En ze heeft ook nog meegespeeld in de serie Goudkust. Maar ja, wie kent dat eigenlijk nog? Carla Liep. Hartstikke leuk. En wij vergeten haar niet, hoor. Ze staat echt een hoekje af en toe te zwaaien. En dan zeggen we, oh, ga maar even mee. Zoals vanochtend. En dan draai ik er even. Ik heb 3 liedjes voor Justin de Wild, Cherry Jacob, Joey Nicolai, Tinto, De Verano. Ik hoorde dat vrijdag. Toen dacht ik, dat is nou echt een leuk liedje. En Nielsen, daar begin ik mee. The Beauty and the Brains.
1: Ben niet

Zo, even kijken naar de situatie op de weg A2. 10 kilometer file als je naar Utrecht komt rijden. Tot en met knooppunt Everdingen. Daar moet je een beetje rekening mee houden. Dan de A12. Het is druk hoor. 8 kilometer file. Langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Riebeek en Houten. Daarvoor de A12, daarna richting Utrecht. 32 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk tussen Blijswijk en Nieuwebrug. Hou daar rekening mee. Dan de A12. Daar staat 11 kilometer file Utrecht richting Den Haag. Dus de andere kant op naar Den Haag dus toe. Ook een ongeluk geweest. De weg is wel weer vrij tussen de Meren en Woerden. En dat is op dit moment het nieuws over de A12. Dan de A27. Almere richting Gorinchem. Daar staat 6 kilometer file tussen Bilthoven en Knoopend Lunette. En Utrecht richting Gorinchem. De A27 staat 4 kilometer file tussen Houten en Knoopend Eveningen. En dan de A28, 6 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en Utrecht op dit moment. Nou, en omdat er zo'n enorme file staat op de A12... krijg je nu verkeer Gouda richting de Meren. 3 kilometer file op de N228 tussen Gouda en Oudewater. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Doe gewoon rustig aan, joh. Want het is wat het is. Dan heb ik nog een melding voor de A27 Breda richting Utrecht... tussen Gorinchem en Knoopend Everdingen is nog steeds de weg dicht. Dat duurt tot 17 juli aanstaande. En A27 Utrecht richting Breda. Tussen Knoopend Everdingen en Gorinchem zijn ook wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Verkeer wordt omgeleid. En verwachte eindtijd is 3 augustus. Om een minuutje of 5 ochtends. Dus de A27, dat is even een dingetje. Als je daar gebruik van wil maken. Hou daar rekening mee. Ik heb muziek voor je. Joey, Nicolai, Tinto de Verano. Heel leuk liedje.

leuke artikel in de Duik. Want wij in Utrecht merken het. Winkels verdwijnen in Utrecht. En toch groeit dat aanbod op één plek behoorlijk hard. Op de Twijnstraat, bij de Oude Gracht. Op deze straat van zo'n 200 meter zijn de afgelopen jaren 5 ondernemingen geopend. Er gaan er ook een hele aantal dicht, hoor. Maar die hebben allemaal iets gemeen. Ze zijn gefinancierd via crowdfunding. En dat is geld met z'n allen bij elkaar sprokkelen. Winkels zijn Zero Zero, dat is een alcoholvrije slijterij. Die is in mei geopend. Cake, een biologische bakkerij en lunchroom. Leuk woordspeling. Het staat K-E-E-K, dus cake. Papi's Comfort Kitchen, dat is een brunchcafé met comfortfood uit verschillende werelden. Keukens, als je denkt, wat is comfortfood? Patat. Maats zei, ik zeg, maar dat kun je daar waarschijnlijk niet krijgen. Of misschien wel, ik weet het eigenlijk niet. Maats Cycling Culture, dat is een kledingwinkel en ontmoetingsplek voor wielrenners. Nou, en Zaatar, dat is een Midden-Oosten broodjeszaak. En binnenkort, Zaatar is een bepaald kruidenmengsel. Binnenkort opent de 6e onderneming aan de hand van die crowdfunding. En dat is IJsselon La Piazza. En dat er 1 straat is met zoveel ondernemingen die via crowdfunding zijn gestart. Terwijl de Twijnstraat helemaal niet zo lang is. Is eigenlijk wel heel bijzonder. Zegt Mark Lagewaard. Hij is eigenaar van de crowdfunding platform Club Crowd About Now. Ik zie vaker ondernemers verspreid over een stad zitten, maar dit hebben we nergens anders in Nederland gezien. Nou ja, het is toch wel leuk, hè? De Twijnstraat. Hoe vaak ben ik er niet doorheen gereden? Je hebt daar die hele kleine, de kleinste Albert Heijn van Nederland is het volgens mij. Nou ja, er zijn dus allemaal winkels bijgekomen. En bijvoorbeeld Nicolas Broos, die zegt, ja, hij is van de slijterij Zero Zero. Dan krijg je dus drankjes zonder alcohol. Een slijterij zonder alcohol. Maar dan met zero drankjes. Als je met crowdfunding werkt, zorg je er direct voor dat een grote groep mensen zich aan je onderneming verbindt. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk wel slim. Want ja, wie gaat er nog in stenen investeren? Hè? Oftewel winkels. Nou, dat zijn mensen die dus al een klein publiek aan elkaar hebben gepunnikt, om het zo maar eens te zeggen. Van de 6 ondernemingen in de Twijnstraat die gebouwd zijn op crowdfunding, bestaan helemaal nog niet zo lang. Het starten van een onderneming is namelijk relatief nieuw en heeft pas de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De Twijnstraat, ja. Een leuke straat en een fantastische straat. Een mooie straat. En leuk dat er zoveel nieuwe initiatieven zijn. En hoe lang dat duurt met die nieuwe ondernemingen. Nou, dat wisselt elkaar behoorlijk snel af, kan ik je melden. Maar er zijn er dus een heleboel bij. Je kunt het artikel vinden op de Duik. Hier is Clouseau, Nobelprijs.

Mickey Verwijk en Danny Vroeg horen je in knipperlicht. Nou, ik ben helemaal geen knipperlicht. Wij gaan naar het nieuws van 9 uur. Dat doen we samen met Claude en Lela. Tot zo!

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
2: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zo'n heerlijk liedje. Bluff en alles is liefde. Maandag 29 juni 2026. Het tweede uur. Je bent meer dan welkom. Met nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht. En een hele race om lekkere muziek. Ik begin lekker op Utrecht met Kitty van Eijnsbergen. Don Juan.

Kitty Wrijnsbergen en Don Gewaan. Goedemorgen allemaal, Don Gewaan. Lekker, heerlijk om dat te horen. Mensen, we gaan even naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee weer op dit moment. Gaat harder naar beneden dan je denkt. Maar als je via de A2 in Utrecht komt rijden, hou rekening met 17 kilometer tot en met knooppunt Everdingen. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Daarvoor was een enorme file. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Tussen Bleiswijk en Gouda een 9 kilometer file op de A12 Den Haag richting Utrecht. En dan verderop A12 richting Utrecht. Den Haag richting Utrecht. Nog steeds tussen Nieuwebrug en Heimelen. Ook 5 kilometer file. Dan heb ik de A27 Almere richting Gorinchem. 6 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En Utrecht richting Gorinchem. A27, 3 kilometer file tussen Hout en knooppunt Everdingen. 28, 5 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Ik moet even een slokje water nemen, hoor je dat? En de N128 Gouda richting de Meren. Er staat nog 2 kilometer file tussen Gouda en Oude Water. Het is me toch wat. Verder met muziek, mensen. Goedemorgen, de bankzitters.

Net voordat ze zouden optreden op concert, sloeg de bliksem in. Een aantal medewerkers hebben er echt last van gehad. Ze hebben uiteindelijk toch nog kunnen optreden. Groot concert door dat concert. Ik ben een aantal jaren geweest en dacht bij mezelf, wow. Aan de zee, hè. Op de begaande grond van woongebouw High Five komt een ontmoetingsplek voor studenten op het Utrecht Science Park. En hoe gaat dat nou heten? Nou, Low Five. Naast ruimte voor ontmoeting voor kunst en cultuur is het ook mogelijk te eten, te drinken, studeren en te sporten. En Low Five organiseert, ik vind het wel grappig naam hoor. High Five, iedereen kent de High Five. Hè? Low Five organiseert deze zomer laagdrempelige activiteiten voor verbinding en ontmoeting. En er is ruim 1250 vierkante meter binnenruimte en 2500 vierkante meter buitenruimte. En daar is ruimte voor sportactiviteiten, culturele evenementen, winkeltjes, workshops, werken of studeren en filmvertoningen en vergaderingen. Het wordt een plek waar je ook na vijf en in het weekend samen kunt komen. Maar ja, dan moet je wel, denk ik, student zijn en op het Utrecht Science Park, oftewel de Uithof, naar Low Five gaan. Leuk dat we woongebouw. En er staat niet in dat het voor iedereen geopend is. Maar in het najaar dan opent Low Five de deuren voor het hele brede publiek. Dat zou dus kunnen betekenen dat eerst de studenten elkaar ontmoeten en dat je daarna daar ook naartoe kunt gaan. Ik ben eigenlijk benieuwd of dat echt voor iedereen open is. Dat staat er niet bij. Maar ja, wel leuk voor de studenten. High Five op het Utrecht Science Park. Hier is Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.

En Red Joling niet voor één keer. Nou, dat gaat hij zeker niet doen. En ook niet voor de laatste keer. Want hij is nog lekker bezig. Hè. Ik zag wel zijn hoofd. Ik dacht, nou, hij moet wel een beetje stoppen nu met rotzooi erin spuiten. Maar ja, aan de andere kant, hij moet het ook zelf weten. Want er zijn mensen die dat doen. En ja, van mij mag je. Soms heb je wel eens van die berichten. Utrecht.nieuws.nl heeft berichten van 60 jaar geleden van het Utrechts Nieuwsblad. En denk je, wat zonde dat bepaalde dingen niet bewaard zijn gebleven. Want 50 Utrechtse leerlingen in de leeftijd van 12 en 13 jaar tekenden op 27 juni 1966 het jaar 2000 in de congreszaal van de Jabers aan het Vreeburg. De tekeningen waarvan dia's zullen worden gemaakt. Kun je dia's nog herinneren? Ik heb nog dozen met dia's van mijn moeder hier in de kast. Maar ja, dia's, dat gingen vroeger mensen een dia-avondje houden. Ja, als je onder de 40 bent, denk je misschien bij jezelf, Fred, waar heb je het over? Dia's op een groot fotoscherm, dat kon je dan bekijken. En dat was hartstikke leuk. Het waren hele avondjes met een sigaretje en een augurkje met een plakje ham. En dan kon je dia-avonden voor elkaar houden van je vakanties enzovoort enzovoort. En die dia's, ja, ik heb het hier in de gangkast staan van de reizen van mijn moeder richting bijvoorbeeld Tsjechoslowakije. Maar ja, wat moeite mee? Nou ja. Terug naar de Jabus en de leerlingen die in 1966 tekeningen maakten van het jaar 2000. Die zouden als decor dienen voor het 50-jarig jubileum van de Jabus in september. Dat was dus in 1966. En het is nu 50 jaar later, dus dan is de Jabus 100 jaar al actief in Utrecht. Er is een spektakelstuk dat wordt opgevoerd in de Jabus. Is het hele zomerspektakel, hè? Dat gaat binnenkort beginnen. Een showcumentaire werd er bedacht op 1966. Dat was een heel hip woord. En dat stond onder regie van Thijs Tjarnowski. En dan denk je bij jezelf, wie is dat? Ja, ik weet dat toevallig. Dat is het bedenken van de Fabeltjeskrant. En die voerde dat ook uit. Productie kreeg als titel Utrecht bijvoorbeeld mee. En Utrecht bijvoorbeeld, moet ik zeggen dan. Die tekeningen, je kunt ze bekijken op utrecht.nieuws.nl. Daar zie je een paar kinderen tekeningen maken. Maar ja, wat het is, is niet duidelijk. En waren die maar bekend geweest? Of waren die dia's maar bewaard gebleven? Misschien dat je bij jezelf denkt, oh, die dia's heb ik. Nou, dan zou ik dat heel graag een keer willen zien. Want dat is iets om op de tv te laten zien bij RTV Utrecht, lijkt mij zo. Of een van de programma's van de lokale tv. Nou ja, 1966, wat zullen die kinderen bedacht hebben over het jaar 2000? En we zijn al bijna 26 jaar verder, hè, na het jaar 2000. Maar we zullen die kinderen gedacht hebben dat er in het jaar 2000 allemaal te zien zou zijn. Ik heb wel eens stripverhalen gezien. Daar hadden mensen een beeldtelefoon. Daar ben ik nog mee opgegroeid. En dan dacht je bij jezelf, dat kan toch niet? Nou, dat is nu doodnormaal. Hè? Zo gaat dat. Nou ja, het berichtje kun je terugvinden op utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. Hier is Henk Westbroek. Waar loopt de wandeling?

mijn vriend Henk Westbroek, die is gewoon weer druk met toeren. Met het Goede Doel Tribute bandje. Daar zit Tony Peroni in. En eigenlijk heeft Tony Peroni een jaren 70 bandje. Dat heette de Glam Rocks. Maar ze hebben op een gegeven moment bij zichzelf bedacht, weet je wat, we gaan een liedje van het Goede Doel weer doen. En dat is hartstikke populair. En Henk Westbroek die reed met die band ook op. Ondanks die hele hete temperaturen. Ik vind dat echt heel knap van Henk. Echt chapeau. Henk Westbroek en Waar ze lopen te wandelen hoorde je hier bij Bingo FM. Ik heb voor jou Jeffrey Hayes, De Wereld Is Van Ons, zijn grote doorbraakliedje. Hij heeft dit moment een hele grote hit ook weer uit. Loco, en die draaien we ook hier bij Bingo. Maar eerst even een klassieketje van hem. Draai ik morgen gewoon weer Loco. Is dat afgesproken? Denk het wel, hè. We gaan naar het nieuws van 9:30. Ik ben zo bij je terug met weer en verkeer en nog veel meer. Je hoort het allemaal straks na het regio.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In meerdere gemeenten geldt een negatief zwemadvies na de regenval van dit weekend. Op veel plaatsen kon het riool het water niet aan, waardoor het de natuur instroomde. Hierdoor kunnen virussen en bacteriën in oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Niet zwemmen in delen van De Bilt, Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. En waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwacht dat natuurwater over een paar dagen weer schoon genoeg is om in te zwemmen. Vanwege werkzaamheden geen trams deze week in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het spoor, kruisingen en technische installaties langs de route worden aangepakt. Er rijden extra bussen vanaf Utrecht Centraal. De Utrechtse politie heeft dit weekend een inbreker opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. Het onderzoek naar de medeverdachte gaat door. Een muzikale optocht gisteren in Utrecht van studenten, docenten en alumni van het Utrechts Conservatorium. En hiermee werd het 150-jarig bestaan gevierd. Tijdens de mars werd muziek gespeeld van Jacob van Eyck. En dat is een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren. En de tocht werd afgesloten met een concert in het conservatorium. Het weer, het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

deed eigenlijk alles zelf voor deze meneer. Double R, hij noemde zich wel Double R, maar hij was eigenlijk Solo R. Zullen we maar weer hier bij Bingo FM. Nou, gaan we maar weer eens even kijken naar het weer. Dat lijkt me handig. 25 graden kan het zo ongeveer worden. Noordwestenwindje 3. En die wind die gaat alle kanten op hoor, deze week. Morgen 24 graden. Er is geen neerslag verwacht vandaag. Wel volop zon. Morgen wat meer wolkjes. En een west-noordwestenwind 2. En dan de rest van de week. Nou ja, het ziet er eigenlijk goed uit. Gewoon echt Hollands zomerweer. Dus die bloedhitte, die zijn we voorlopig een tijdje even kwijt. Dat is eigenlijk wel lekker, hè. Vandaag dus zo 4 à 25 graden in Utrecht. En dat is om heel blij van te worden. Ik heb Fons Feurink een avond voor in de boeken. Ik heb Roxy Dekker, superstar. Nieuwe single van Roxy. Hartstikke leuk. Maar ik begin met Django Wagner. Mijn naam, dat is Marina. Kom.

Django Wagner en mijn naam, dat is Marina. Er zitten ook weer allemaal diverse liedjes in dat nummer. We hebben ooit een wedstrijdje gehad, Django Wagner en ik. Als die nieuwe single uitbracht, zei ik... Oh, je hebt een stukje daarvan geleend en een stukje daarvan geleend. Zei die, ja, zo gaat dat. En het hoort ook in de popmuziek. Onze auto's de popmuziek. A2, daar staat 7 kilometer file tussen Waardenburg en Culemborg. Als je naar Utrecht komt rijden, ik zeg meestal tot en met Eveningen. Laat ik het nu maar gewoon benoemen. En de A2, Centrumbos richting Utrecht... 5 kilometer file tussen Beest en knooppunt Eveningen. Ja, je komt ons daar ontvangen via de app. Dus ik denk, ik zeg het maar gewoon even. Dan heb ik de A12 Arnhem richting Utrecht. Richting Den Haag. 6 kilometer file. Stilstand verkeer door een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht tussen Maren en knooppunt Lunetten. Houd er rekening mee. En de A27 tenslotte Almere richting Gorinchem. 4 kilometer file tussen Utrecht Noord. Dus bij Overvecht tot en met knooppunt Lunetten. En dat zijn de files op dit moment. We gaan door met muziek. Nieuwe single, Roxy Dekker, Superstar.

Spontsverink. De meest voorkomende, snelst groeiende vorm van tumoren, dat is helaas huidkanker. Ja, er wordt gezegd, zeker als je jong bent, dan denk je daar helemaal niet bij na. Maar dat komt vaak op latere leeftijd dat je er last van krijgt. Dus het is zeker in deze tijden van de hitte zaak je heel goed in te smeren. Daarom heeft het Sint-Antonisch Ziekenhuis een heel goed initiatief. Er wordt ook al heel veel reclame gemaakt. Gratis zonnebrand op de locaties van het Sint-Antonisch. Diakonessen die moesten dit weekend trouwens wat operaties stil liggen, omdat dat niet goed ging. Hè? Dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Initiatief van die zonnebrand is een samenwerking met het Zilveren Kruis. We zijn heel blij met het initiatief, want door goed te smeren met zonnebrandcreme kun je een heleboel huidproblemen voorkomen. Aldus dermatoloog Amber Goedkoop van het Sint-Antonisch. De ellende ontstaat wanneer bepaalde huidcellen zich ongeremd delen door geschadend DNA. Ja, dat is de essentie van kanker, die blijven maar doorgaan. Het normale aantal cellen, elke cel in je lichaam heeft een aantal delingen. En daarna zegt die cel, nou, we zijn klaar. Maar ja, gaat dat maar door, dan houdt het op. En dat is schade aan DNA. En hoe een cel schade kan oplopen, is onder meer door te veel lang aan de zon of aan een zonnebank te worden blootgesteld. Hou je, knoop het in je oren, hoor. Ik liep vroeger ook gewoon dag en nacht gewoon buiten in de zon, hoor. Moet je eerlijk erbij zeggen. Dus ik ben niet een goed voorbeeld. Maar tegenwoordig kijk ik wel een beetje uit. Zeker in de warmste uren lig ik niet in de zon. Door je goed met de crème in te smeren kun je schade aan de cellen zoveel mogelijk voorkomen. Al dus goedkoop van de HCS dermatoloog, wat ik je net zei, van Sint-Antonisch. De zonnebrandpalen die staan sinds maand bij de hoofdingang van de vestigingen in Woerden, Nieuwegein en in Utrecht hier in Leidsche Rijn. Eerder deelde het ziekenhuis al ijsjes uit na de heropening van de parkeergarage in Nieuwegein. Want ja, dat was ook een heleboel om te doen, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Als je buiten bent, als je buiten werkt, als je naar buiten gaat, ook al denk je bij jezelf, nou, het valt al mee, smeer. Ik kan het niet anders dan aanraden. Een heleboel mensen beginnen ook weer op social media. Ja, dat moet je helemaal niet doen, blabla. Ongelooflijk, hè? Maar ja, je weet het, hè? Tegenwoordig wordt alles met AI wordt aangepast. Zelfs mensen die beroemd zijn, die raden je dan dingen aan. Dat moet je allemaal niet geloven. Geloof mij nou maar. Smeer maar. Hier is de dijk, bloedend hart.

geloven. Over de opa van Tony Junior. En die zat altijd hier bij mij verderop in Café Eerlinkwijk. En ik mag dat zeggen, want dat café bestaat niet meer. Tony Junior en Glenn Faria en Duizend Lichtjes. Mensen, Duizend Lichtjes gaan aan in jullie hoofd. Want John Schaap die gaat zo liedjes draaien. Daarna onze eigen Henry, Lawrence en Kevin. En dan is het alweer de hoogste tijd voor de

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
2: De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

te wezen. Laat ze maar lullen. Ja, daar ben ik wel goed in. Dus laat ze maar lullen. De komende twee uur heb ik mijn praatjes bij de blaadjes. Goedemorgen. Wat een heerlijke maandag is het. De dag begint met een heerlijk zonnetje boven de stad. Ik word

Radio. Er is geen ontkomen aan. Wanneer je de radio aan hebt op Bingo FM, hoor je natuurlijk leuke hits als deze van Gira Joling. En ja, straks op de playlist een mooie hit van André Hazes. Jij denkt waar

0: Weekend. Op veel plaatsen kon het riool het water niet aan, waardoor het de natuur instroomde. Hierdoor kunnen virussen en bacteriën in oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Niet zwemmen in delen van De Bilt, Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. En waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwacht dat natuurwater over een paar dagen weer schoon genoeg is om in te zwemmen. Vanwege werkzaamheden geen trams deze week in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het spoor, kruisingen en technische installaties langs de route worden aangepakt. Er rijden extra bussen vanaf Utrecht Centraal. De Utrechtse politie heeft dit weekend een inbreker opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. Het onderzoek naar de medeverdachte gaat door. Een muzikale optocht gisteren in Utrecht van studenten, docenten en alumni van het Utrechts Conservatorium. En hiermee werd het 150-jarig bestaan gevierd. Tijdens de mars werd muziek gespeeld van Jacob van Eyck. En dat is een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren. En de tocht werd afgesloten met een concert in het conservatorium. Het weer, het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
1: Schaap, met John Schaap.

Cecilia Romley, Hemel en Aarde. Dit was haar songfestivalliedje. We haalden de vierde plek in 1998. Remesha, wat...

0: Dit is serieuze pijn, hoor. Maar... ja. Ik heb pijn. Rijmersja. Dat is al vervelend genoeg, natuurlijk. Suzanne en Freek, halverwege. Je hoort ze straks op Bingo.
1: Hallo, ik ben Danny de Munk. En je luistert uiteraard naar John Schaam. En als je niet luistert, krijg je het allemaal te
0: kleren. Mag het dan gewoon een griepje zijn, de Munk? Gezelligheid op de

0: Nou, inmiddels zijn we ook halverwege deze show, Suzanne en Freek. Nog één liedje voor het NOS Radio Nieuws van 11 uur. De hit van Udo Jurgens, Gib Mi Deine Angst, werd door André Hazes vertaald naar Geef Mij Je Angst. En vanmorgen horen we hem tweetalig, dit mooie liedje. Gezongen door Danny Christian.
1: Je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftiging en Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

rillingen uit je kiezen. Zo zoet is het. Sugar Baby Love. Ik draaide in het vorige uur Cynthia Romley voor je. Met haar Songfestival-hit. En Rutje

kan ook te ver gaan, hè? Frans-Duits, lange Frans, voorhoede. Ze hebben een leuk plaatje gemaakt. De Tour de France. Beter bekend als Hey Fransie. Naar Wesley Bronckhorst, die trots is

0: drie, hè. Je vecht nooit alleen. Na, reclame en nieuws. Eva de Roveren. Fantastisch, toch?
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je

0: in oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Die zwemmen in delen van De Bilt, Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. En waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwacht dat natuurwater over een paar dagen weer schoon genoeg is om in te zwemmen. Vanwege werkzaamheden geen trams deze week in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het spoor, kruisingen en technische installaties langs de route worden aangepakt. Er rijden extra bussen vanaf Utrecht Centraal. De Utrechtse politie heeft dit weekend een inbreker opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. Het onderzoek naar de medeverdachte gaat door. Een muzikale optocht gisteren in Utrecht van studenten, docenten en alumni van het Utrechts Conservatorium. En hiermee werd het 150-jarig bestaan gevierd. Tijdens de mars werd muziek gespeeld van Jacob van Eyck. En dat is een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren. En de tocht werd afgesloten met een concert in het conservatorium. Het weer, het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
1: Schaap, met John Schaap.

van Eva de Rover. Ze heeft later nog een uitvoering gemaakt van dit liedje samen met Dicky Dex. En daarmee scoorde ze ook. De avondzangers nu op Bingo FM.

0: twee meer van ons straalden vanmorgen aan alle zijden. Dit was Diamantenring. Hij maakte grote hits met zijn band Drukwerk. De grootste, je loog tegen mij. Als jeugdwerker in Amsterdam Noord had hij in de weekenden tijd om te spelen met zijn band. Ach, je kent hem wel, de man met het rode petje.
1: Hallo, ik ben Harry Slinger en je luistert naar John.
0: Hier is Drukwerk. Het is weer fijn langs de lijn.

0: Harry Slinger met zijn band Drukwerk. Het is weer fijn langs de lijn. Aanstaande woensdag wordt het fijn bij Bingo FM, want dan komt Mick Harren bij me op de koffie. En hij neemt Emma Lacroix en haar man Maurits mee. Dat belooft een leuke show te worden.
1: Ja, ik vind het.

Niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

het is extra gezellig, want ook Maurits komt mee. Ja, en Emma en Maurits zijn bekende verschijningen op vooral TikTok, waar ze duizenden volgers hebben. Nou, en daar gaan we natuurlijk ook met hun over praten.

0: dat is die van mij.
1: Laat je zorgen gaan en luister samen met ons mee.
0: Gezellig.
1: Zing en dans met mij, Bingo FM maakt iedereen blij.
0: Ja, daar heb ik vandaag wel mijn stinkende best voor gedaan. Morgenochtend om 10:00. Dan zit ik graag weer op deze stoel en ben ik voor je naar de schatkamer geweest om mooie hits op te zoeken, zoals deze. Hier is Benny Nijman.
2: Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

Glück, was als Joch so vaak verliefd. Maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar. Ik weet nog goed

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Net na het nieuws van 12 uur. En dan zien we eraan te komen over heel lekkere lunchpakketten. Met dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. Ik heb mooie platen voor je klaarstaan. Straks ook nog natuurlijk dat broodje speciaal. En even kijken wat in die oude platendoos zit. Goedemiddag.
1: Elke droom is leeg. Zelfs de dag is zwart.

Mo, hoor je, stukje van mij. Stukje bij stukje is het dan weer een lekkere plaat natuurlijk geworden van Mo. En we draaien dat hier tijdens het lunchpakket. Maandag vandaag, we gaan er weer een week tegenaan beuken totdat het weekend is. Maar dat zal best wel goed komen natuurlijk. Aan de muziek bij Bingo FM zal het zeker niet liggen natuurlijk. Straks nog Frank van Etten en Busy met Zij komt van het kamp. Maar eerst even deze, John West en Weet wat je begint. Tuurlijk.

Henk Dame en Maria Maria. Lekker ritmisch verantwoord en zonnebrandolie bestendigd. We draaien lekkere platen voor jou. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat doen we recht uit het hart van de Domstad. Straks nog Thomas Berger te gaan. En als je de keuze had, ja, dan moet je wel de juiste keuze zien te maken natuurlijk. Even terug in de tijd met het goede doel en in het leven.

Dammersbergen, als je de keuze had. Nou, we hebben nog één keuze. Dat is naar het regennieuws gaan. En daarna zijn we weer terug met nog meer mooie platen natuurlijk. En over mooie platen gesproken. Dit is Emma Heesters en het meisje uit de klas.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Architectuurcentrum Aorta is verbijsterd dat hun gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om ongeveer een ton per jaar. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt de subsidie vanaf volgend jaar gehalveerd en stopt die in

0: Utrecht. De gemeente kreeg de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 meldingen uit die wijk. Toch kan de gemeente maar beperkt ingrijpen. Een gewone flitspaal op de Amazonedreef komt er voorlopig niet. Volgens het OM rijdt er daarvoor te weinig verkeer. Ook een zogenoemd lawaai-flitspaal is nog niet mogelijk, omdat de techniek en wetgeving niet klaar zijn. Utrecht zet daarom vooral in op 30-kilometer zones. De politie heeft dit weekend een man opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. De medeverdachte vond hij niet, daar wordt nog naar gezocht door de Utrechtse politie. FC Utrecht heeft weer een speler uit de Duitse competitie vastgelegd. Het gaat om de 19-jarige aanvaller Chigozie Owen. Hij komt over van Bayer Leverkusen en heeft een 4-jarig contract getekend. Eerder werden uit de Duitse competitie al verdedigers Pol, Schulders en Paredes vastgelegd. Het weer. Het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1977. En het is er een van de George Baker selectie met Hans Bouwers in de leadzang. Stond 11 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En de hoogste positie was de derde plaats. En het blijft nog steeds een lekker nummer natuurlijk. The Beautiful Rose, dat is vandaag het broodje speciaal.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dino-bot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Architectuurcentrum Aorta is verbijsterd dat hun gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om ongeveer een ton per jaar. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt de subsidie vanaf volgend jaar gehalveerd en stopt die in 2028 helemaal. Aorta voelt zich overvallen door het besluit en vreest dat activiteiten zoals debatten, lezingen en de Dag van de Architectuur gaan verdwijnen. De organisatie roept de Utrechtse gemeenteraad op om de bezuiniging terug te draaien. Donderdag praat de raad over het coalitieakkoord. In Overvecht klagen bewoners vaker over hardrijders en verkeerslawaai dan waar ook in Utrecht. De gemeente kreeg de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 meldingen uit die wijk. Toch kan de gemeente maar beperkt ingrijpen. Een gewone flitspaal op de Amazonedreef komt er voorlopig niet. Volgens het OM rijdt er daarvoor te weinig verkeer. Ook een zogenoemd lawaai-flitspaal is nog niet mogelijk, omdat de techniek en wetgeving niet klaar zijn. Utrecht zet daarom vooral in op 30-kilometer zones. De politie heeft dit weekend een man opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. De medeverdachte vond hij niet, daar wordt nog naar gezocht door de Utrechtse politie. FC Utrecht heeft weer een speler uit de Duitse competitie vastgelegd. Het gaat om de 19-jarige aanvaller Chigozie Owen. Hij komt over van Bayer Leverkusen en heeft een 4-jarig contract getekend. Eerder werden uit de Duitse competitie al verdedigers Pol, Schulders en Paredes vastgelegd. Het weer. Het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad of 25.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug in de tijd. Dat noemen we het Canyon. Een groep uit Volendam. En een lekkere plaat die in je hoofd blijft zitten. Als je die hoort, dan denk je van, oh ja. Iedere dag dan zing je weer gewoon lekker mee natuurlijk. En dan wordt het heet Als ik maar bij jou ben. Nou, dat kan, want tot 2 uur. Ondergetekende vermoord bij je. Met deze prachtige plaat.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Agda en de Munnik hier op Bingo FM. En daarvoor hadden we trouwens nog... Je hebt Mammy's ogen van Danny Christian trouwens. Die ziet er goed uit, ook nog met die strik in je haar, hoor. Staat goed. Kleedt goed af in ieder geval. Je luistert naar

Jari Hellegers en de vlam in de pan. Nou, voorzichtig daarmee doen natuurlijk. Het is weer tijd om afscheid van je te nemen. Straks weer plezier met Lawrence. En tot morgen. Bye bye.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Harney met Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde hier op Bingo FM. Op deze maandag 29 juni zijn we iets afgekoeld vergeleken met het weekend. Nou ja, nee, echt qua temperaturen scheelt niet heel veel. Het is 29 graden momenteel in de stad Utrecht. Maar vergeleken met het afgelopen vrijdag en de zaterdag, nou zijn we wel een stuk bijgekomen. Hè. Wat was het echt een pleuris hette, mag ik het zeggen zo? Ja, het was gewoon vandaag. Nee, het was niet lekker, maar we moeten nu langzaam weer een beetje bijkomen. En hopelijk dat de temperaturen niet meer zo stijgen boven de 30 graden. Nou ja, voor mij is 25 graden prima hoor. Ja, wat zijn we klagers, hè? In de winter is sneeuw niet goed en in de zomer is te warm niet goed. Maar ja, daar zijn we Nederlanders voor. Hey Henry, dankjewel voor je Oerhollandse lunch. We hebben lekker geluncht en nu gaan we genieten van Bingo in de middag. Met 3:15 weer een vouwmomentje. En we gaan gewoon genieten. Dat doen we zeker. Met nu Miss Montreal en Pascal Jacobsen. Dit is Ik zoek alleen mezelf.

lieveling van Gerard Joling op Bingo. Wij zijn de Stadscentrum van Utrecht, 107.7 FM via DAB+, in een groot deel van de provincie Utrecht. Te beluisteren via bingofm.nl en met onze app. Hoor je zo dadelijk de luchtballon van Jeroen van der Boom. Maar eerst is dit De Dijk met Groot Hart. Ik heb ook wel een groot hart hoor voor je. Ja, zeker. Ja, ik ben toch lief? Ik moet af en toe wel even uitkijken wat ik zeg. Ja, als maak je van die kleine slordigheid foutjes.

0: Ik bleef geloven van Numidia. En dat moet je ook vooral blijven doen, hè? Positief blijven. Ik blijf ook geloven in een aantal dingen. Een betere huisvesting en een betere toekomst misschien. Nou ja, op je 33ste, ik weet niet of je dan nog een... Nou ja, tuurlijk, ik bedoel, het kan zelfs op je 70ste, toch? En we gaan jullie laten bijpraten het regionale nieuws van 14:30. Hoor je niet voorbij komen, hier op Bingo FM. Tot zo!
1: Bingo FM. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Architectuurcentrum Aorta is verbijsterd dat hun gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om ongeveer een ton per jaar. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt de subsidie vanaf volgend jaar gehalveerd en stopt die in 2028 helemaal. Aorta voelt zich overvallen door het besluit en vreest dat activiteiten zoals debatten, lezingen en de Dag van de Architectuur gaan verdwijnen. De organisatie roept de Utrechtse gemeenteraad op om de bezuiniging terug te draaien. Donderdag praat de raad over het coalitieakkoord. In Overvecht klagen bewoners vaker over hardrijders en verkeerslawaai dan waar ook in Utrecht. De gemeente kreeg de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 meldingen uit die wijk. Toch kan de gemeente maar beperkt ingrijpen. Een gewone flitspaal op de Amazonedreef komt er voorlopig niet. Volgens het OM rijdt er daarvoor te weinig verkeer. Ook een zogenoemd lawaai-flitspaal is nog niet mogelijk, omdat de techniek en wetgeving niet klaar zijn. Utrecht zet daarom vooral in op 30-kilometer zones. De politie heeft dit weekend een man opgepakt die betrokken was bij een poging tot diefstal van een motorvoertuig uit een berging. Een andere verdachte wist te ontkomen. Met hulp van politiehond Jack werden daarna op de vluchtroute inbrekersgereedschap, een telefoon, tassen en kleding gevonden. De medeverdachte vond hij niet, daar wordt nog naar gezocht door de Utrechtse politie. FC Utrecht heeft weer een speler uit de Duitse competitie vastgelegd. Het gaat om de 19-jarige aanvaller Chigozie Owen. Hij komt over van Bayer Leverkusen en heeft een 4-jarig contract getekend. Eerder werden uit de Duitse competitie al verdedigers Paul, Schulders en Paredes vastgelegd. Het weer, het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind en vanmiddag is het een graad of 25.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Liefde is magie van Jeffrey Hees. En voor het regionale nieuws en meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. En hoor je dan over een uur weer op de radio. We gaan naar Jaap Reesema met Leru Code Rood.

code rood van Jaap Reesema met Leo Roer. De afgelopen dagen geen code rood. We hebben wel code oranje gehad. En vrijdag wel code rood in de provincie Utrecht. Ja. Ach, laat het maar snel vergeten. Robert Pater nu met Blijf toch bij mij. Nou, blijf bij mij tot 4 uur vanmiddag.

Leef je uit van André Hazes? Nou, leef je maar compleet uit vanmiddag. Als het gaat om een fout momentje, 3:15. Je weet het, via Insta, via de mail of via de app. We gaan nu naar Tiel, we gaan naar Frans-Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij.

Frans, Duits, jij denkt maar dat je alles mag van mij. We gaan richting het NOS-journaal van 3 uur. Daarna nog een uurtje bingo in de middag. Blijf erbij op Bingo FM. Dit is nog Teun Landsaat. Leven de barvrouw. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Tim Immers met 1000 Nachten. En Tim Immers, ja, die begon zijn carrière in goede tijden, slechte tijden als Mark de Moor. En hij heeft ook een aantal nummer 1 hits. Niet nummer 1 hits, maar wel top 40 liedjes weten te scoren. Je hoort hem zojuist hier bij Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent op deze 29 juni. Met het wiegelied nu van de 3e.

0: met mijn hart.
1: Bilal hier met Roulette. En het is zo dadelijk echt tijd ervoor hoor, voor een lekker fout momentje naar Danny de Munk. Met het levende bewijs.

Summer is Magic van Playa Hitty. En die werd aangevraagd door Jeroen van den Berg uit Nieuwegein. Dankjewel voor jouw berichtje. En dit waren de dames Linda Roos en Jessica ook uit de Goede Tijden, Slechte Tijden, Lange Nacht. We gaan naar Marco Kraats met Lange Frans, Als de Zon Schijnt.

0: lekker man.
1: Marco Kraats met Lange Frans als de zon schijnt. En binnen nu in een halve minuut wordt je bijgepraat. Het regionale nieuws hoor je naar de commercials. Tot zo.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Bingo FM met het regio nieuws.
7: Goedemiddag. Architectuurcentrum Aorta is verbijsterd dat hun gemeentelijke subsidie wordt stopgezet. Het gaat om ongeveer een ton per jaar. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt de subsidie vanaf volgend jaar gehalveerd en stopt die in 2028 helemaal. Aorta voelt zich overvallen door het besluit en vreest dat activiteiten zoals debatten, lezingen en de dag van de architectuur gaan verdwijnen. De organisatie roept de Utrechtse gemeenteraad op om de bezuiniging terug te draaien. Donderdag praat de raad over het coalitieakkoord. In Overvecht klagen bewoners vaker over hardrijders en verkeerslawaai dan waar ook in Utrecht. De gemeente kreeg de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 meldingen uit die wijk. Toch kan de gemeente maar beperkt ingrijpen. Een gewone flitspaal op de Amazonedreef komt er voorlopig niet. Volgens het OM rijdt er

0: Medeverdachte vond hij niet. Daar wordt nog naar gezocht door de Utrechtse politie. FC Utrecht heeft weer een speler uit de Duitse competitie vastgelegd. Het gaat om de 19-jarige aanvaller Chigozie Owen. Hij komt over van Bayer Leverkusen en heeft een 4-jarig contract getekend. Eerder werden uit de Duitse competitie al verdedigers Pol, Schulders en Paredes vastgelegd. Het weer, het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind en vanmiddag is het een graad of 25.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

spijt is voor later van Martin Morero. En ik zag nog een oproepje op Insta bij Videoland. Als je echt figurant wil zijn een keertje in de Goorse Vrouwen tv-serie reeks, dan kun je je volgens mij nog aanmelden. Moet je me even checken op Videoland. En voor het regionale nieuws en meer nieuws straks om 16:30 op de radio. We gaan naar Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé.

allermeest. En dag niet gelachen van Chris Bauer. En tot zover Bingo in de Middag, de maandageditie, 29 juni. Het was weer erg gezellig. Bedankt voor alle leuke berichten die weer zijn gekomen. En ja, het is een mooie dag om zo dadelijk lekker af te sluiten. Misschien wel met een barbecue. Want het is mooi weer, dus volop nog van genieten. Blijf lekker plakken, luister lekker naar Bingo FM. Ik ben er zelf vanavond weer om 11 uur. En dan is morgen om 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag. En dit is nog Lorenzo Nieuwhuizen. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 24 minuten. Dat allemaal door opruimwerkzaamheden en de rechterrijstrook die is dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn 13 minuten. En de A2 Utrecht richting Sethoge-Bos tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen 11 minuten. A2 Utrecht richting Sethoge-Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 22 minuten. En de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijn-tunnel 7 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Heimelen 7 minuten vertraging. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Rijnsweert ongeveer 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen 20 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 7 minuten vertraging.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

een beetje gezakt naar een beetje normale waarden, zo rond de 25 graden. Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg naar Huis. Tot aan 6 uur vanavond ben ik bij je. We kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En voor de rest draai ik voor jou de lekkerste Nederlandstalige platen. Hier is

gast. Maar ik bedoelde, er hangt iets in de lucht. Oftewel, Corrie Konings hier op de zender. Vanaf afgelopen zaterdag tot en met zondag 5 juli rijden er geen trams tussen Utrecht Centraal, Nieuwegein en IJsselstein. De provincie Utrecht voert 9 dagen lang noodzakelijk onderhoud uit. En dat dan de trambaan, spoorinfrastructuur en natuurlijk de technische installaties. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen die vertrekken vanaf de jaarbuszijde van Utrecht Centraal. Voor reizigers in Kanalenland blijven de reguliere bustijden een optie. En vanaf maandag 6 juli rijden de trams weer volgens de normale dienstregeling, dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met de kast. En hart voor mijn gevoel.

Bram van de Ven en Als we gaan. En gisteren was de jarig. Hyper de Pipura. Het was in ieder geval enorm gezellig, kan ik je vertellen. Wij gaan Tino Martin draaien en Later als ik groot ben. En straks nog even verder kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht.

Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

En dat met Ronnie Ruijswaal. Ondanks de nachtelijke aftrap van de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko om 3 uur vannacht, kunnen supporters in Utrecht de wedstrijd op verschillende locaties blijven volgen. Vanwege de gemeentelijke regels wordt de wedstrijd nergens op een terras uitgezonden, maar wel binnen cafés en binnen zalen. Bij Tivoli Vredenburg kost een kaartje namelijk 5 euro. En Café de Potdeksel vraagt 60 euro, inclusief onbeperkt bier, wijn en fris. Ook verschillende andere Utrechtse cafés blijven speciaal voor de wedstrijd in de nacht geopend. Dus ja, houd zeker te weten in de gaten en misschien hartstikke leuk. Ja, ik moet morgenochtend om 7 uur gewoon werken, dus doe daar niet aan mee. Maar wel leuk dat dit soort dingen georganiseerd worden. Dit is hartstikke goed gedaan. En ja, misschien heb je het gemist afgelopen vrijdag. Je kan namelijk een t-shirt winnen bij Paul Pessel. En dat door de uitslag even door te sturen. Als jij het goed hebt, dan maken we de prijswinnaar morgen bekend tijdens Op Weg Naar Huis. En stuur een berichtje met de uitslag richting kevin@bingofm.nl. Of gewoon even via de Bingo FM app. En wie weet kom jij in aanmerking voor het t-shirt dat op te halen is bij Paul Pessel. En dat inclusief je naam en eventueel het rugnummer. Dus hartstikke leuk. Wij gaan zo richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik heel gauw bij je terug. En ik laat je achter met La Vie, oftewel DigiDex.

was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. De politie bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De aftrap is om 3:00. Er zijn extra politieagenten aanwezig in wijken om verbinding te maken. En in de wijken West en Noordwest worden veiligheidsmaatregelen genomen, omdat de politie daar veel supporters bij elkaar verwacht. De politie zet in op een feestelijk, ordelijk en veilig verloop van vieringen en is voorbereid op uitingen van teleurstelling. Morgen geldt er een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Dat komt omdat het waterschap extra zoet water door de Leidse Rijn gaat pompen. Het is een maatregel om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water zal de stroming sterker zijn. Het is verboden om te zwemmen in de Leidse Rijn, maar door de sterkere stroming is het extra gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt het waterschap. Wanneer het vaarverbod wordt opgeheven is nog niet bekend. Daarover communiceert het waterschap zodra dat duidelijk is. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar de hittegolf is nog niet voorbij. Op het hoofdweerstation van het KNMI is de temperatuur opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden. Dan alleen nog het weer van vannacht. Het koelt af naar zo'n 14 graden.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 8 minuten. A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 12 minuten. En A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en afrit Everdingen 19 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. En A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en Knoopend Oude Rijn 5 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meren 6 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 6 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 23 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 27 minuten. Als laatste A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 5 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Maria, che passa? Daan Adewind, Robert van Hemert en Zoetzaadzuur.
1: En ik vertelde het al tijdens het vorige half uur van Op Weg naar Huis dat je een t-shirt kan winnen bij Paul Pessel. En dat is een oranje t-shirt samen met je naam en rugnummer erop. En natuurlijk een leuk voetbalshirt is het dus. En het enige dat jij hoeft te doen is de uitslag goed te raden tussen Nederland en Marokko. En deze te sturen naar kevin@bingofm.nl. En morgenmiddag dan maak ik de prijswinnaar of winnares bekend tijdens Op Weg naar Huis hier op Bingo FM. Hier is Tineke.

voor het WK voetbal. En laten we hopen dat we morgen nog in de pool zitten. Maar dan moet je even de uitslag doorsturen naar kevin@bingofm.nl. Of gewoon via de welbekende Bingo FM app. En wie weet val jij in de prijzen. Morgenmiddag tussen 4 en 6. Dan maken we de prijswinnaar of winnares bekend. En dan kan jij eventueel je t-shirt gaan halen bij Paul Pessel. Hier is Roxy Dekker. En ga

Het was Roxy Dekker. Ik kreeg een berichtje binnen van Wim van Straten. Kevin, vanaf gaat het gebeuren. Breng ons maar alvast in de oranje sfeer. En winnen gaan we natuurlijk vanavond. En veel succes. Dankjewel, Wim. Jij vroeg om André Hazes. En wij houden van oranje.

0: met elke stap.
1: Dit was Emma Heesters op de zender.
0: Voor dat meisje uit.
1: De Leidse Rijn en Oude Rijn zijn vanaf dinsdagochtend afgesloten voor de scheepvaart. Het Hoogheemraadschap de Zichtse Rijnlanden laat extra zoet water door de rivieren stromen. En dit inderdaad vanwege de aanhoudende droogte. Zo moet worden voorkomen dat zoutzeewater verder het land binnendringt. En dat is belangrijk voor drinkwater, landbouw en natuur. Door de sterke stroming is varen tijdelijk niet veilig. En ook recreanten worden opgeroepen om extra voorzichtig te zijn in en rondom het water. Dus dat je het even weet. Wij gaan door met Frank van Kooijen. En geweest is geweest.

0: fest en weet wat je begint. We gaan even kijken naar het weeroverzicht voor de komende dagen. Morgen 23 graden, woensdag 24 graden, donderdag 24 graden, vrijdag 23 graden. En vanaf zaterdag gaan de temperaturen weer stijgen naar waarden zo rond de 26 graden. Het wordt weer een stukje warmer. Maar gelukkig gaan we niet rond de 40, dus we blijven er zeker 10 graden onder. Maar het wordt wel lekker warm het komende weekend. Dus houd daar in ieder geval een beetje rekening mee. Wij gaan richting het NOS Journaal en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik heel graag bij je terug met de situatie op de weg. Tot zo!
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Julia.
1: Ik had een beetje ruzie met de ANWB, maar bij deze hersteld. A2 Amsterdam richting Sethoogbos tussen Breukelen en Afrit Utrechtcentrum 6 minuten. A2 Amsterdam richting Sethoogbos tussen Utrecht-Leidse Rijn en Afrit Everdingen 28 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Sethoogbos tussen Culemborg en Waardenburg 14 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 9 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 27 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 12 minuten. Als laatste A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen 39 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Wij gaan door met John de Bever. Als jij nu nog niet weet...

Dit was Frans Bauer en ik wil met je dansen. Dacht je na deze tropische dagen eindelijk weer zorgeloos met de trein te kunnen? Helaas, zowel vandaag als morgen rijden er minder treinen van en naar Utrecht, dat meldt de NS. Door de hitte zijn er meerdere treinen gesneuveld, die moeten worden gemaakt. En daardoor rijden er dus minder treinen van en naar Utrecht. In ieder geval geeft de NS het advies om de reisplanner in de gaten te houden. Dus een tipje van mijnerzijds. Tipje van mijnerzijds. Ik heb het ook maar gelezen in het AD. Wij gaan door met de getrouwde mannenzijds. We hebben het over Henk Dissel. Het

0: Belasting, de boodschappen en het regionale nieuws. Tot zo.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. De politie bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De aftrap is om 3:00. Er zijn extra politieagenten aanwezig in wijken om verbinding te maken. En in de wijken West en Noordwest worden veiligheidsmaatregelen genomen, omdat de politie daar veel supporters bij elkaar verwacht. De politie zet in op een feestelijk, ordelijk en veilig verloop van vieringen en is voorbereid op uitingen van teleurstelling. Morgen geldt er een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Dat komt omdat het waterschap extra zoet water door de Leidse Rijn gaat pompen. Het is een maatregel om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water zal de stroming sterker zijn. Het is verboden om te zwemmen in de Leidse Rijn, maar door de sterkere stroming is het extra gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt het waterschap. Wanneer het vaarverbod wordt opgeheven is nog niet bekend. Daarover communiceert het waterschap zodra dat duidelijk is. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar de hittegolf is nog niet voorbij. Op het hoofdweerstation van het KNMI is de temperatuur opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden. Dan alleen nog het weer van vannacht. Het koelt af naar zo'n 14 graden.
6: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Utrecht Rijn en Knoop Deveningen 21 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 12 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Baars en Leidse Rijn tunnel 5 minuten. En dan daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoop Oude Rijn en Knoop Lunette 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop Grijshoort 6 minuten. En daar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Houten 16 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 7 minuten. En daar 12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmel en Nieuwbrug 6 minuten. Dan daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen Knobbendunette en Knobbend Oude Rijn 12 minuten. En daar 27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Knobbend Everdingen 36 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het laatste half uur is alweer ingegaan. Je krijgt dan nog even mijn verdwaalde plaat op de zender. En we kijken nog even naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor William Burg en Ciao Bella.

tegen Marokko. 3-1, 2-1. En ik zie zelfs nog een reactie dat ze gaan verliezen met 0-1. Nou ja, laten we dat sowieso niet hopen. En dat we aanstaand weekend nog lekker in de pool zitten. Want je kan een shirt winnen met achterop je naam en eventueel een rugnummer. En die is dan op te halen bij Paul Pestel. En het enige dat je hoeft te doen is even de uitslag te mailen naar kevin@bingofm.nl. En anders gewoon via de Bingo FM app.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: lust je helemaal rauw.
1: Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou.
0: Oh, ik lust je helemaal rauw.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan de auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. De politie bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De aftrap is om 3:00. Er zijn extra politieagenten aanwezig in wijken om verbinding te maken. En in de wijken West en Noordwest worden veiligheidsmaatregelen genomen, omdat de politie daar veel supporters bij elkaar verwacht. De politie zet in op een feestelijk, ordelijk en veilig verloop van vieringen en is voorbereid op uitingen van teleurstelling. Morgen geldt er een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Dat komt omdat het waterschap extra zoet water door de Leidse Rijn gaat pompen. Het is een maatregel om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water zal de stroom

0: opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden. Dan alleen nog het weer van vannacht. Het koelt af naar zo'n 14 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

het in vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht?

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. De politie bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De aftrap is om 3:00. Er zijn extra politieagenten aanwezig in wijken om verbinding te maken. En in de wijken West en Noordwest worden veiligheidsmaatregelen genomen, omdat de politie daar veel supporters bij elkaar verwacht. De politie zet in op een feestelijk, ordelijk en veilig verloop van vieringen en is voorbereid op uitingen van teleurstelling. Morgen geldt er een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Dat komt omdat het waterschap extra zoet water door de Leidse Rijn gaat pompen. Het is een maatregel om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water zal de stroming sterker zijn. Het is verboden om te zwemmen in de Leidse Rijn, maar door de sterkere stroming is het extra gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt het waterschap. Wanneer het vaarverbod wordt opgeheven is nog niet bekend. Daarover communiceert het waterschap zodra dat duidelijk is. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar de hittegolf is nog niet voorbij. Op het hoofdweerstation van het KNMI is de temperatuur opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden. Dan alleen nog het weer van vannacht. Het koelt af naar zo'n 14 graden.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.
4: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent en fijn dat je ons ook weer wil meenemen in de geschiedenis van onze enige echte voetbalclub FC Utrecht. De jaren 90 terug. Dus om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe verging het de FC eigenlijk in de jaren 90?
1: Ja, eigenlijk, goedenavond Menno, zijn dat eigenlijk wel de magerste jaren die we gekend hebben.
0: Serieus?
1: Ja, we hebben daar niet zoveel succes gehad en eigenlijk alleen maar een stukje ellende meegemaakt.
0: Echt waar? 10 jaar lang ellende?
1: Niet 10 jaar lang, het grote deel. Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
0: Ja.
1: In een stadion waar 25.000 man gaan, dus je viel bijna niet op.
0: Nee.
1: Daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar 1 keer Europees voetbal gehaald.
0: Maar wacht even. Je zegt 5.000 man, waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat, dat het publiek niet meer kwam?
1: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje voor Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt. En de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke, de amateurs, UVV, Elinkwijk, Dons, dat waren allemaal
0: Holland.
1: De top. Holland, hè?
0: Ja.
1: Holland inderdaad. Heel goed hier dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus daar liepen de talenten.
0: Ja.
1: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
1: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad wat we bijna gedegradeerd waren.
0: Ja.
1: 1 zelfs op de laatste speeldag dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehaald. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurgen Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes.
0: Helaas,
1: dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
0: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd, in de jaren 90 speelden.
1: Nou ja, Aplugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
0: En dat zijn toch niet de minste spelers, hè?
1: Nee, ik kom er zo nog op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
0: Ja.
1: En er is zelfs eentje, die haalde zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
0: Ja. Oh,
1: dus
0: ja,
1: daar gaan we het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg. Alleen het liep niet, er was geen geld. Het rommelde bij Utrecht een beetje zoals het nu is. Hè. Wel heel erg goed, maar waar allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en die kwamen maar, nou ja. En eigenlijk was er maar 1 stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu ASR is.
0: Ja.
1: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja,
0: ja.
1: En we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, gek.
1: Als merchandise.
0: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
1: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 97 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
0: Ja.
1: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal, hè, dat doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe een Utrechter erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus doen we gewoon lekker gewoon en normaal. En we zijn ook een provincieclubje.
0: Oké, Remco, we gaan straks door in de jaren 90, maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Daar was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zette we eigenlijk een beetje de val in. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh ja, ja, dat was toen de tijd toch. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, ja, dan hadden we uitduel bij NAC. En die hebben wij nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, er was al een beetje commentaar
0: op. En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het,
1: ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje.
0: Ja, ja.
1: Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja, daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Moesten ook, ja. Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelfs 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise, dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de galgenwaard. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen en Sparta kwam niet over haar helft heen.
0: Ja.
1: Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht en dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon volop de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, ja, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande. En,
0: terecht ook natuurlijk, hè. Maar heeft de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar ja, het gebeurt wel.
0: Ja.
1: Hè? Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar het
1: iedereen
0: gebeurt
1: blij.
0: Wel.
1: Zo was het.
0: Ja.
1: En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook, want Sparta deed ook niet mee voor Europees. Het was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat. Sparta vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee.
0: Ja.
1: Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser. Die thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan stonden we zo ver onderin. Dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden.
0: Ja.
1: Daarna nog een gelijkspel tegen de Graafschap en winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bussen in.
0: Ja.
1: Je kent het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja.
1: Het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in het uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal de FC Wageningen. En dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt, eerste divisie
1: geweest
0: geworden.
1: Ja, zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest.
0: Ja.
1: Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus Luiswoud en mocht in de Eredivisie blijven. Hè. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is. Hè?
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970, en daar reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor, met de oprichting van betaalde voetbal, 1954 of 56, ligt eraan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaalde of hoofdklasse, is Utrecht is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft Utrecht DOS ook 3 keer tegen degradatie gevolgd.
0: Oké, maar dat vergeten we. We gaan even naar de muziek. Ja.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70, daarna naar de jaren 80 en nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende in tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijstbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. De voorzitters en het publiek wilden natuurlijk wel, dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja,
1: want Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans
0: Koning,
1: Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Koning Ab. Maar ja, die schoten na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanholz nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: En toen hadden we Simon Kistermaker. Hadden we ook nog de kist.
0: Ja, en het kistenmaker effect.
1: Exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect. En die ging al snel weg, maar dat is denk ik nog steeds de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook, hè. Nog altijd, hè.
1: Hij
0: leeft niet meer, geloof ik.
1: Hij leeft niet meer, hij is overleden. Nee. Maar hij ging staan en dan was het Simon Kistenmaker. En dan stond hij op en dan gaat het publiek en dan kreeg je een impuls. En alleen het publiek kreeg een impuls, maar de spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietse en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen. Ja. Daar ging hij een elftal omheen. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietse en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
2: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar het resulteerde wel dat na een jaar Wietse weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja.
1: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotte en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om het na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen,
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander. De jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4, 5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, toen nu niks. Dus het was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was in de Champions League en de UEFA Cup.
0: Ja.
1: Ja, dat wilden wij ook. Maar ja.
0: Zo snel mogelijk resultaat. En als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80. In de jaren 90 moet ik zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. De politie bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De aftrap is om 3:00. Er zijn extra politieagenten aanwezig in wijken om verbinding te maken. En in de wijken West en Noordwest worden veiligheidsmaatregelen genomen, omdat de politie daar veel supporters bij elkaar verwacht. De politie zet in op een feestelijk, ordelijk en veilig verloop van vieringen en is voorbereid op uitingen van teleurstelling. Morgen geldt er een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Dat komt omdat het waterschap extra zoet water door de Leidse Rijn gaat pompen. Het is een maatregel om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water zal de stroming sterker zijn. Het is verboden om te zwemmen in de Leidse Rijn, maar door de sterkere stroming is het extra gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt het waterschap. Wanneer het vaarverbod wordt opgeheven is nog niet bekend. Daarover communiceert het waterschap zodra dat duidelijk is. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar de hittegolf is nog niet voorbij. Op het hoofdweerstation van het KNMI is de temperatuur opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden. Dan alleen nog het weer van vannacht. Het koelt af naar zo'n 14 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
1: Ja.
0: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaven werden gespeeld?
1: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
0: Ja.
1: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder 1 een hele mooie. We hebben de eerste hebben we gehad tegen Wales. Toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
0: Gehad. Ja.
1: En in 1995 hadden we ook nog 1 wedstrijd. Dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk. En toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd. Dus ze zijn ook maar historisch.
0: Dat zijn nog eens even spelers.
1: Inderdaad. Ja. Ja, dus we hebben 5 interlands gehad. Die A-interlands, waar echt wel waar je u tegen kon zeggen. En ook wel volk kwam.
0: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en
1: het was centraal.
0: Niet de Kuip?
1: Het lag centraal. En, lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje het Utrecht Stadion was 25.000 man.
0: Ja.
1: Dat was prima. En dat zat dan ook wel vol. Niet alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden in Turkije werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
0: Ja.
1: En een maand later had je meteen San Marino. Die hebben we ook maar gespeeld. Dus weet je, het was wel.
0: Het beviel dus wel eigenlijk.
1: Het beviel wel. En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK, het Olympisch Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
0: Ja.
1: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
0: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard
1: kunnen
0: zetten. En dat
1: deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht spelers die in Nederland zelf tot terecht kwamen, toch? Verdi Vierklauw.
1: Jan-Willem van Ede hebben we nog gehad.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
1: we hebben Verhips gehad.
0: Ja,
1: Gerrit Plomp gehad.
0: Ja.
1: Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Cruijff. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. Dat deden we ook wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. En in 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
0: Ja.
1: En hij zou spelen.
0: Ja.
1: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan en het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos

0: echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten en die fluit die wedstrijd af.
1: Och.
0: Moet maar opgeroepen.
1: Och.
0: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan. Och. En die kon weventeren. Maar hij heeft hem nooit gekregen, die Interland.
1: Oh, wat sneu zeg. Ja, dat vind ik wel echt heel erg sneu.
0: Ja, dat vond ik ook. En het is, maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech was in die tijd een beetje. Geen succesjaren. Ja. Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
1: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven. In die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek. Maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. We hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, ik wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
1: Ja, en zelfs één club twee keer Barcelona.
0: Ja.
1: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij haalden
0: met Real Madrid,
1: Voor mij is maar één Real en dat is Real Madrid.
0: Ja, ja.
1: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
0: Ja. Dat had hij nog maar wel even goed gedaan.
1: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smollerek, die speelde fantastisch.
0: Ja.
1: Dat was toen, dat is onze held. Nog steeds eigenlijk.
0: Nog altijd. Ja, zeker.
1: Smollie. Smollie mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
0: Jij wel.
1: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek. Van
0: dat is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
1: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de beginjaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
0: Ja, maar dat was Cup 1 was dat, hè?
1: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, de UEFA Cup.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1 met landstitel.
0: Ja, zeker.
1: Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
0: Ja.
1: Dus zij had een beetje mis. Ze had een beetje hetzelfde bij Utrecht.
0: Ja,
1: maar die pakte wel twee Europa Cups.
0: Ja.
1: En in 88, 89, toen had je het feit ook met de eerste keer 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
0: Ja.
1: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. Wie we hadden, Michel, Butragueño, wie kent hem niet.
0: Ja.
1: Sanchez van Mexico.
0: Ja.
1: Dus dat waren allemaal grote...
0: Het waren superspelers allemaal, hè? Dat waren de Messi's van tegenwoordig.
1: Ja, die we hadden, die kwamen allemaal een beetje op.
0: Ja.
1: Dus er stond een elftal met een ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
0: En hoe ging die wedstrijd?
1: Dat was natuurlijk fantastisch, want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
0: Ja, Ben Nos, kan ik me herinneren.
1: Heel goed.
0: Straatweg.
1: Daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
0: Iedereen
1: en je kon onbeperkt kaartjes kopen.
0: Ja.
1: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
0: Echt waar?
1: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
0: Ja.
1: En toen kwam het daar. En toen was het publiek. Was alles geweest. En Smollerek die kwam de 1-0 in de gal gewaard. Real kwam achter.
0: Ja,
1: dat kon toch niet, man. Dat was onroepen. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
0: Hey, wat was de einduitslag?
1: Er wel 1-3 voor.
0: Ja,
1: voor
0: dat is jammer. Ja,
1: en uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
0: Ja, maar dat was Real Madrid.
1: En
0: wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
1: We hebben Barça gehad. Barça, Barcelona twee keer.
0: De andere grote Spaanse club.
1: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegenspeeld tegen het grote Barça.
0: Ja.
1: Want in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
0: Speelde die in de tijd?
1: Koeman ook nog. En Raymond Grano scoorde toen twee keer, de onbekende, het neefje van Leo, waar ik het dan voor tegen zei.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Het heeft heel erg indruk gemaakt.
0: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en twee keer gelijk...
1: 3-1 voorgestaan.
0: Ja, precies.
1: En 3-3.
0: En twee keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10, maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit, maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen. Hè?
1: Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: En meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal. Het 12 jaar bij Edinkwijk gezeten, 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het er al over Holland, onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon in toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands elftal amateurs. Hè,
0: want dat is even, want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet eens of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regio van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben, maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen dat
1: en,
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder
0: zeker.
1: Andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen. En dan heb je het al, dan moet je onder de grote druk voor Gert van Hanegem.
0: Ja, zoon van de grote Wim. Ja, zeker. Ja, een van mijn helden.
1: John van der Linden. Nou, de zoon van Tony van der Linden.
0: Tony van der Linden.
1: Dat was er alleen, maar ook Mustafa Talla. Eentjen Kelders. Henny Letting, nou, amateur international.
0: Speelde die niet allemaal bij Holland in de tijd?
1: Allemaal Holland. Edinkwijk, Pascal de Bruin, die kwam van Edinkwijk naar Holland toe.
0: Ja.
1: En nou, dat die haalde Kees Lofveld allemaal. Die probeerde om daar een mooi elftal van te maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat waren natuurlijk schoffies. Hè. Dat waren niet zich niet.
0: Utrechtse schoffies. Ja,
1: als je dan zegt, jij moet daar spelen, dan zijn ze dus niet oké. Maar dan zeiden ze, waarom?
0: Ja.
1: Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen, dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
0: Ja.
1: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. De jongen moest ook wennen aan het niveau.
0: Ja.
1: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus was Hosanna.
0: Okay.
1: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
0: hebben. Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens. Grote sterren, zullen we zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
1: Nou, kijk, maar vergeet niet. Bij de amateurs train je 3 keer in de week. S'avonds.
0: Ja.
1: En dan train je 1,5 uur.
0: Ja.
1: Dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
0: En dan heb je er een baan naast.
1: En heb je de baan overdag bij.
0: Ja.
1: En de profs die trainen 2 keer op een dag overdag.
0: Ja.
1: S'avonds hebben ze rust. Dus dan train je naar woensdag vrij. Dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dan train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal zwaar op. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
0: Ja.
1: Dus 8 uur wat je dan wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger.
0: Dus
1: je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat het resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Dat het resultaat iets uitblijven.
0: Ja.
1: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalde hij dus Europees voetbal.
0: Ja, dus het kan dus wel.
1: Alleen
0: inderdaad.
1: Geduld.
0: Ja, dat is altijd. Ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90, maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dank je wel weer. Tot zover. En tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De schademeldingen blijven binnenkomen bij verzekeraars na het noodweer van afgelopen weekend. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Onweersbuien, hagelstenen en harde wind zorgden voor veel overlast. De meeste meldingen gaan dan ook over bliksemschade en schade door hagelstenen, bijvoorbeeld aan auto's en dakramen. Interpolis en Centraal Beheer hebben zo'n 2600 meldingen gekregen. De politie bereidt zich voor op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko vannacht. De aftrap is om 3:00. Er zijn extra politieagenten aanwezig in wijken om verbinding te maken. En in de wijken West en Noordwest worden veiligheidsmaatregelen genomen, omdat de politie daar veel supporters bij elkaar verwacht. De politie zet in op een feestelijk, ordelijk en veilig verloop van vieringen en is voorbereid op uitingen van teleurstelling. Morgen geldt er een vaarverbod op de Leidse Rijn, vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in de Meern. Dat komt omdat het waterschap extra zoet water door de Leidse Rijn gaat pompen. Het is een maatregel om droogte en verzilting tegen te gaan in het westen van het land. Door het extra water zal de stroming sterker zijn. Het is verboden om te zwemmen in de Leidse Rijn, maar door de sterkere stroming is het extra gevaarlijk. Daarvoor waarschuwt het waterschap. Wanneer het vaarverbod wordt opgeheven is nog niet bekend. Daarover communiceert het waterschap zodra dat duidelijk is. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar de hittegolf is nog niet voorbij. Op het hoofdweerstation van het KNMI is de temperatuur opgelopen tot zeker 25 graden. En dat betekent dag 12 van de hittegolf een recordlengte voor juni. Morgen komt er een einde aan, dan wordt het, is nu de verwachting, maximaal 24 graden. Dan alleen nog het weer van vannacht. Het koelt af naar zo'n 14 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand en een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Engens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor op de maandagavond in de Web of Lawrence. Zo vlak voor het slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laat even weten via de app lawrence@bingofm.nl of in mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, maar eerst Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje.

De drieërs met Dit is zo'n dag. Nou, we lopen weer gigantisch uit als het gaat om een fout momentje op deze 29 juni. Maar dat maakt niet uit. Als je wacht, dan heb je tenminste nog wat. Hideaway met What is Love.

Mijn Hart van Treintje Oosterhuis. En het is tijd voor de droomcheck van vanavond. Op deze maandagavond, Gino Groos, Alicia. En zo dadelijk hoor je Normaal.

0: en zomernacht met jou. Je hoorde zanger Alex.
1: Tot middernacht. Naar bed met Lawrence.
0: En ik dacht, laat ik nog maar één foute moment draaien vanavond. En dan gaan we lekker naar bed. Bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik weer om 2 uur met Bingo in de middag. Om 8 uur is Fred er weer met de ochtendshow. En anders om 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. De playa hitte, de Summer is Magic. Ik zeg, bye bye, slaap lekker.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: was vrij. We zingen een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.